0: voor je telefoon.
1: Dank je, voorzitter.
0: FEMA will be posted on today.
1: Ja, ik spreek uit.